Geräusch der Musik.

geweest.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

taste.

0: om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders. Je kan hem geen dag meer.

0: toe.
1: Zo, heerlijk zeg. Goedemorgen, het is zondag geworden. Het is 5 juli 2026. Ik zeg goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, welkom bij het ochtendradio Vuitton op deze rustdag. Ja, zo is het maar net. Ja, we begonnen trouwens met Willy Nelson. Always on my mind, ook wel weer heerlijk om weer terug te horen. Ja, en dit was, die je net hoorde, Brooklyn, Carlijn, Jack, Caldewa. En kom naar je toe. Dat is alweer een oud liedje van een paar jaar geleden. Goed voor de wekker wakker. Ja, in Perk bij Steenokkerzeel in België is de 10e officiële route van de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden geopend. Het is een traject van 5 kilometer en 69 bordjes vol humor. Zo wil de gemeente de verzuring in de wereld tegengaan. Zo is er al een derde route die in de provincie Vlaams-Brabant wordt gelanceerd. Ja, het initiatief van de nieuwe wandeling komt van de schepen van toerisme. Ja, de man achter de bordjes is Camille de Bruyne, de voorzitter van de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden. Ja, het begon als een kleine actie om zijn eigen wandelingen tijdens de coronapandemie op te vrolijken. Is uitgegroeid tot een landelijk fenomeen. De vereniging telt inmiddels meer dan 600 leden die allemaal in bezit zijn van een nutteloze lidkaart. Ja. Ja, voor de echte fans is er zelfs een VIP-lidmaatschap vanaf 15 euro. De voorzitter geeft eerlijk toe dat je daar eigenlijk even weinig aan hebt. Behalve dat je op openbaringen zoals die in de Perk, dan krijg je af en toe een klein cadeautje. Ja, ja, zo zijn er verschillende borden. Hè. Er staat er bijvoorbeeld een pijltje, het is naar daar. Ja, waar moet je dan heen? Hè? En dan staat er een bordje naar links bijvoorbeeld, tenzij je daar moet zijn. Ook weer zoiets, ja. Allemaal van die nutteloze borden die je dan onderweg tegenkomt. En dat je denkt, wat moet ik ermee? Ja, met de opening zet de vereniging haar opmars voort. Naast de 3 routes in Vlaams-Brabant zijn er ook trajecten in steden als Ieper, Genk en Geel. Ja, de ambities die reiken deze zomer nog wat verder. In onder andere Nederland en in Frankrijk, daar komen ook van die nutteloze routes. Ja, dus dan kun je zeg maar een route lopen met allemaal nutteloze borden. Ja, ik noem maar nog even een leuk voorbeeldje. Er staat bijvoorbeeld een bordje. Hier kunt u vrij parkeren. Ja, het is overal vrij parkeren, maar dan geeft het bordje nog even extra aan dat je daar vrij mag parkeren. Hè? Bijvoorbeeld. Of dit is de eerste drive-in parkeerplaats. Nou ja. Elke parkeerplaats is een drive-in natuurlijk, dus het is ook weer nutteloos. Maar goed, daarom is het ook de nutteloze route. Ja, nou, check het maar eens. Ga er maar eens op googlen. En dan kom je er vanzelf al achter. Goed, het is vandaag zondag. I'll Be Missing You van Puff Daddy en Faith Evans komt in de bovenste regio in de hitlijst. 9 weken lang stond het liedje in hitparade, hè?

plaat van Madonna. Je hoorde Dan Satilia bij Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen. Ja, er is een bevolking in de noordelijke helft van deze regionen met ook wat regen en motregen. Ja, de bevolking die gaat zich geleidelijk zuidwaarts uitbreiden, waardoor het later op meer plaatsen af en toe wat nat wordt. Ja, lokaal is er ook ruimte voor een beetje zon bij temperaturen tussen de 18 en 24 graden. Als we dan kijken naar vanavond en de komende nacht richting maandag, dan wordt het met uitzondering van het noordoosten wat droog. Met wat brede opklaringen. Temperaturen tussen de 15 en 18 graden. En maandag is het vooral in het zuiden warm. 27 graden. In het midden richt het rond de 22 graden. In het noordoosten nog een beetje veel bewolking. En eerst ook kans op een spatje regen. Dus vandaag wordt het een koele dag. Hè? Niet echt warm. 18 tot 24 graden. Met ook her en der wat regenbuitjes. Hè? Ja. Als ik bijvoorbeeld zeg, man met een hoge tenor, groot entertainment gehalte en een presentator, handelsmerk, een showman bijvoorbeeld. Hè? Ja. Hij heeft ook een bijnaam, dat is Geer. Nou ja, dan hoef ik al bijna niks meer te zeggen. Nee, we hebben het natuurlijk over Gerard Jan Joling, want zo heet hij officieel.

koptoppen voor vandaag. Bernardo en Op het Kamp. Goedemorgen, voor de wekker wakker mocht je net de radio aanzetten. Ja, op deze dag in 1865, de Amerikanen die richtten op deze dag de geheime dienst op, de US Secret Service. De taak van de dienst was eerst alleen het beschermen van de waarde van de Amerikaanse dollar in 1901. Maar na een aanslag op president McKinley kreeg de geheime dienst er een taak bij, het beveiligen van de Amerikaanse president. Ja, tegenwoordig waakt de dienst niet alleen over de president, maar ook over het Witte Huis en wat andere overheidsgebouwen. En op deze dag in 1865, William Booth, die formeert in Londen het leger des Heils. Ja, tegenwoordig is het leger actief in meer dan 80 landen. Ja. En de Eerste Kamer neemt met ruime meerderheid de leerplichtwet aan. Dat gebeurt in 1900. Elk kind moet nu vanaf zijn zesde jaar officieel naar school. Ja. En ter gelegenheid van de op handen zijnde kroning van Edward de VII vindt in Londen een banket voor de armen plaats. Zo'n 450.000 gasten feesten op kosten van de koning en de sponsors. Ja. Dus alle armen krijgen op dat moment even een keer lekker eten. Ja. Goed, vandaag het nieuws. Marokko moest zaterdag fixen een bak om de kwartfinales van het WK te halen. Canada was wel de betere ploeg in de eerste helft, maar na een paar ingrepen van de bondscoach wonnen de Marokkanen uiteindelijk met 0-3. Ja, het werd overal gevierd in heel Europa. Alle Marokkaanse gemeenschappen die hebben feest gevierd. Ja, 3-0, daarmee wonnen ze. Ja, de kwartfinales zijn dus nu bereikt. De fans die reden toeterend door de straten met de Marokkaanse vlaggen. Zo gingen ze ook de straat op om feest te vieren. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Ja, op sommige plekken was het ook minder leuk, want er werden zelfs politieagenten belaagd. Dus dat was ook wel weer een nadeeltje. En nieuws uit Rusland. Russische olieraffinaderijen zijn al een tijdje doelwit van Oekraïnse aanvallen. Daardoor heeft Rusland een groot probleem. Ze hebben geen brandstof meer. En steeds meer Russen die merken ook de gevolgen van de oorlog in hun dagelijks leven. Ja, de oorlog treft Rusland nu op welvaartsniveaus. En als laatste bericht, een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand ontvoerd. Ze zijn verkracht en afgepest. Dat meldt onder andere de media in het land. De vrouwen waren op uitnodiging van een zakenrelatie naar Pakistan gekomen. Ze hadden elkaar in Singapore ontmoet. In Pakistan werden de vrouwen naar een pand gelokt. En daar werden ze dagenlang vastgehouden door bewapende mannen die losgeld eisten. En de vrouwen ook seksueel misbruikten. Ja, een van de verdachten is volgens de lokale media de zoon van de vicepremier en de minister van Buitenlandse Zaken. Dus ja, ga je voor een reisje weg om wat contacten te leggen en dan krijg je dit, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Zo dadelijk dan zitten we erin, hè, in de Franse week. Dat duurt nog eventjes, want vanaf 20 juli. En dan gaan we extra veel Franse liedjes draaien in dit

Cruijff Arena in Amsterdam staat hij de komende dagen. Het gisteren concert, vandaag treedt hij ook op. En ja, maandag ook weer. Hè. Dus ja, wat dat betreft is hij wezenloos populair. Bruno Mars hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar vandaag in het verleden. Ja, voor het eerst wint een wielrenner de Tour de France die geen Fransman is. Het is Faber uit Luxemburg. In de laatste etappe breekt de ketting van zijn fiets, waardoor hij lopend over de finish komt. En dat gebeurde in 1909. En het aardappeloproer in Amsterdam bereikt zijn hoogtepunt. Vrouwen plunderen pakhuizen met aardappelen en andere levensmiddelen die door de oorlog in het buitenland peperduur waren geworden. Dat gebeurde op deze dag in 1917. Ja, en de confessionele partijen behalen een grote overwinning tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in Den Haag. Het zijn de eerste verkiezingen waarin ook vrouwen mogen deelnemen. En dat gebeurde in 1922. En als laatste uit het verleden, 1923, de warmste hittegolf die ooit in Nederland geregistreerd is, gaat van start. De hete periode duurt 11 dagen. De gemiddelde temperatuur in het beeld bedraagt in de dagen in 1923 33,8 graden op deze dag. Hè? Ja. Goed, nog even het nieuws van vandaag. Bij een verkeersongeluk op de N279 bij Helmond is een automobilist van 80 jaar om het leven gekomen. Slachtoffer is Gerard Daandels, zo zegt de gemeente Deurne. Hij was daar tussen 2000 en 2010 burgemeester. Ja, hoe hij met zijn auto in botsing kon komen met een vrachtauto, dat wordt dus nu onderzocht. Ja, ja, er wordt vandaag ook geraced. Max Verstappen gaat een weekend beleven die snel vergeten wordt op Silverstone. Na de teleurstellende sprintrace in de kwalificatiestart met de Grand Prix van Groot-Brittannië zondag vanaf plek 7. Dus ja, vandaag wordt er fix geraced. Nou ja, op 1 mag starten Antonelli, Hamilton op 2, Hadjar op 3 en Verstappen dus pas op.

0: plek 7. Ja, moet je nagaan. Ja, Leclerc staat op 2, Russell 4. En Norris die zit nog voor Verstappen op nummer 6. Ja. Goed, vandaag dus veel racerijen. Het is vandaag ook de dag van de heilige Cyrilius en Methodius. Ze zijn de apostelen van de Slavische volken. Cyrilius en Methodius waren broers. Ze kwamen uit Noord-Griekenland. Ze waren monnik en stonden in verbinding met de Oost-Europese culturen. Wie daar in hun dagen christen wilde worden, moest de Latijnse taal beheersen en de cultuur op de koop toenemen. Betekent in de praktijk dat het christelijke geloof voor de gewone man in het oosten ontoegankelijk bleef. Ja, vandaag is het dus de speciale dag. Vooral in Tsjechië en Slowakije wordt het gevierd. In het Rooms-Katholicisme. De heilige Cyrilius en Methodius.
1: De back-to-back classic. De 90's hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.
3: Get roll with the fever on the dance floor.

Ja, ze neuriet in het liedje ook nog een keer haar eigen naam, hè? Dalinda, joh, de naal bij Voor de Wekker Wakker. Ja. Goed, nou ja, gisteren hebben we het misschien wel gezien, hè? Marokko heeft, zeg maar, Canada verslagen. Marokko won met 3-0. Maar ja, het was natuurlijk ook wel weer een puinhoop op verschillende plekken. Want er werd vuurwerk afgestoken. De festiviteiten die liepen onrustig. In Den Haag bijvoorbeeld, in de Schilderswijk, heeft de ME ingegrepen. De politie was ook nog bekogeld met eieren en zwaar vuurwerk. Ja, waarom ze dat gedaan hebben, weet ik ook niet. 29 personen zijn aangehouden. 2 agenten en ook een verkeersregelaar zijn gewond geraakt. Ja, het was ook onrustig in Brussel. Daar werd ook fikse feest gevierd door de Marokkanen. Antwerpen, daar was ook een groot feest. Maar ja, daar waren ook weer schermutselingen. In Rotterdam, Leiden, Utrecht, daar was het onrustig. En heeft de ME ook ingegrepen. En de Franse politie heeft afgelopen zaterdag een man gearresteerd die de Eiffeltoren beklom en er ook een Amerikaanse vlag aan ophing. Ja, de man die klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte van 115 en 276 meter. Ja, je moet het maar durven. Hij heeft het dus gedaan. Het incident gebeurde rond 3:45, zo melden de kranten. De man klom aan de buitenkant van de Eiffeltoren van de 2e verdieping. En net voordat hij de 3e verdieping wilde beklimmen, hing hij een Amerikaanse vlag op. Toen hij de 3e verdieping had bereikt, werd hij uiteindelijk door de politie aangehouden. Ja, en delen van de stoffelijke resten van het hulmeisje zijn onvindbaar. Eerder ontbrak ook de schedel van het onbekende meisje dat in Maren begraven ligt. Ja, de schedel is nu teruggevonden, maar de onderkaak is weg. Ja, het Openbaar Ministerie die wijt de vermissing van delen van het meisje aan een grootschalig onderzoek dat officiële instanties doen naar de identiteit van het meisje. Ja, in de 50 jaar sinds het aantreffen van het hulmeisje in 1976 is er veel gedaan om de identiteit te achterhalen. Al dus een woordvoerder van het OM. Dat werd onder andere gezegd bij RTV Utrecht. Ja, zo werd haar graf al 5 keer opengemaakt om stoffelijke resten van haar te onderzoeken. Ja, op 24 oktober 1976 zag een wandelaar in een ondiepe kuil vlak bij de snelweg de A12 in Maarsbergen het naakte lichaam van een jonge vrouw liggen. Ja, het lichaam was in verre staat van ontbinding. Ja, de identiteit kon toen niet worden vastgesteld. Zo werd ze het hulmeisje genoemd. Ja, ze is vernoemd naar de parkeerplaats De Hul die destijds langs de A12 lag. Ja, het meisje werd in een anoniem graf in Maren begraven, maar het onderzoek van de identiteit van het meisje is altijd doorgegaan. Ja, in 1986 leek het erop dat haar naam bekend was en dat ze was opgegraven, stelde het Nederlands Forensisch Instituut onder meer op basis van haar gebit vast dat het om Monique Jacobsen ging. Ja, Jacobsen was in april 1975 weggelopen van huis en haar zus was ervan overtuigd dat ze dood was. Ja, het hulmeisje werd herbegraven en daarna werd het graf weer opengemaakt. Ja, en daarom zijn men dus onderdelen van het lichaam kwijt. Ja, nou is dus de kaak spoorloos verdwenen. 1, 2, 3.

De dagtoppen voor vandaag, Bernardo en op het kamp. Ja, vandaag wordt er weer gevoetbald. Wat betreft het WK-voetbal. Brazilië tegen Noorwegen. Het begint vanavond om 10 uur. De komende nacht om 2 uur. Dan is het Mexico tegen Engeland. En morgenavond om 9 uur. Mooie wedstrijd. Portugal tegen Spanje.

0: altijd op zoek naar nieuwe muziek. Je hoorde Angel en Call Me bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag, de 5e juli. Ja, het is de hoogste tijd om even te lachen.
1: Begin de dag, Erik van Vliet. Met een lach.
2: Mag ik nog één zeggen over radio DJ's? Mag ik daar één ding over zeggen? Klik een beetje een oude lul, maar vroeger als je radio zette, lekker muziekje, rustig stemmetje, kon je rustig wakker worden. Tegenwoordig, die ochtend DJ's, die zijn druk. Vergeleken met mij zijn het boeddhistische monniken. Maar voor de tijdstip. Zijn ze fucking druk. Radio tegenwoordig is allemaal heel hysterisch tegenwoordig. Ze draaien bijna geen muziek meer. Het gaat volgens mij ongeveer tegenwoordig als volgt.
3: Dit is Radio Annabel. Radio Annabel, 504 op de eten.
2: Hallo Annabel!
3: Hey, goedemorgen dames en heren. Dit is Jeroen van den Berg hier op radioannabel.nl. We hebben een hele leuke uitzending vandaag met lekkere muziekjes. En er zit ook een leuke gast, vandaag's gast, Philip Geubels. Philip, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Philip, goedemorgen. Philip, heb jij een beetje een leuke dag aan?
4: Ja, ik ben net pas wakker, doe net pas mijn ogen open.
3: Dankjewel, Philip Geubels. Heb jij een vraag voor Philip Geubels? Meld het even naar jeroen@radiobel.nl of via Twitter, Instagram of Facebook. Of SMS van 1234 op Radio Annabel. Oké, dames en heren. Natuurlijk gaan we ook muziek draaien. En natuurlijk zijn we heel benieuwd wat deze week de knetterhit van de week is. Maar voor de gaan we eerst even naar het verkeer. Johnny Suiker, goedemorgen. Goedemorgen, John. Is het een beetje druk op de weg?
5: Nou ja, WWF vrachtauto's omgegooid. Dus files op de gebruikelijke plekken.
3: Oké, dankjewel, John. Tot volgende keer op Radio Annabel. Oké, dames en heren. Natuurlijk gaan we snel weer verder. En natuurlijk gaan we ook even nu naar het weer. Het weer. Magreet. Is lekker weer. Ja, is lekker weer. Oké, dankjewel. Tot volgende keer op Radio Annabel. Oké, dames en heren. Voor we verder gaan, nog even dit.
6: Heb jij doei dat bij elke hartslag ergens op de wereld een ziek kindje wordt geboren? Steun dat zieke kind en stoort.

0: Autoprieron 555. Wauw! Daar ben ik even stil van. Maar niet te lang. Hier gaan we. Begin de dag.
1: Croissantjes, jus d'orange, broodjes. Lekker luieren.

voor de wekker wakker. En dit was de tweede. In de 80's remake, samengesteld door Voice Over. Dit was er weer. Dit was voor de wekker wakker op deze zondageditie. De vijfde van de zevende. Ja, het reddingsteam van USAR die keert terug uit Venezuela vandaag. Het team landt op de vliegbasis. De leden en hun honden hebben na de aardbeving in Venezuela meegeholpen met het zoeken naar slachtoffers onder het puin. En op het WK voetbal speelt Noorwegen met de topspits Haaland vanaf 10 uur Nederlandse tijd tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië in New Jersey. En komende nacht treffen Mexico en Engeland elkaar. De wedstrijd begint dan om 2 uur Nederlandse tijd in Mexico stad. Ja, en Max Verstappen staat vanmiddag om 4 uur aan de start voor de grote prijs van Groot-Brittannië. Op het circuit van Silverstone moet hij zijn achterstand op WK-leider Antonelli proberen te verkleinen. Ja, Verstappen die start vandaag vanaf de 7e positie. Sorry. En de 113e editie van de Tour de France is gisteren in Spanje van start gegaan. Vandaag is de tweede etappe en die gaat van Tarragona naar Barcelona over 184 kilometer. Ja, volgens mij hebben we alles gehad, hè? Alle blaadjes aan de kant. Ja, kunnen de papierversnipperaar in. Het is weer gebeurd, hè?

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. Ik heb Kaske, dan kunnen wij beginnen.
3: De favoriete muziekcollectie, samenstelling en presentatie Harry Tiger.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special. Are we on the air?
4: Yes, you are.
5: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
6: Memory. We play your favorites.

Een zeer goede dag, beste luisteraars. En heel tof en fijn dat u er allemaal terug bij bent voor deze gloednieuwe editie van de favoriete muziekcollectie. En dat is jullie vaste date en muziekpreek hier elke week op dit uur bij uw lievelingsradio hier. En u weet het, bij ons zit je goed. Harry Tiger is de name en de komende 60 minuten ben ik jullie presentator en plaatruiter van deze zeer gevarieerde zomerse muzikale cocktail. Met weetjes over de gedraaide muziek en andere opstekertjes. Ook vandaag draai ik heel speciaal voor jullie muziek uit alle lagen, tijden en genres van de muziekgeschiedenis. Met onze gebruikelijke ingrediënten van de internationale, nationale, Vlaamse en Nederlandse artiesten. En mogen het voor één ieder van uw luisteraars vandaag een wondermooie dag zijn. Net zoals Michael Bublé zo net zong, It's a Beautiful Day. En dat was een nummer dat hij opnam in 2013. Net voor Michael zat onze spitsarbeiter voor vandaag en die kwam van de Schotse zanger, muzikus, producer Edwin Collins. Met zijn wereldwijde hitsucces uit 1994, The Song A Girl Like You. En Collins die verblijft al geruime tijd in Londen en ik vraag me af, zou hij daar nog zijn Schotse rokje dagen? Edwin Stephen Collins werd 67 jaar geleden geboren in Edinburgh en mag zijn verjaardag vieren dit jaar op 23 augustus aanstaande. Gert Verhulst en James Cook ambiëren ook naar de zomerhit 2026 met hun nieuwe ritmische vrolijke zomersingle Madiwodo. En dat is de afkorting van de eerste vier dagen van de week.

Jongens, jongens, wat een ritmische plaat, zeg. En dat was de Britse zanger, liedjeschrijver Miles Smith, die we zo net hoorden met Stay If You Wanna Dance. Hij werd vooral bekend door zijn doorbraaksingle Stargazing. En zijn stijl is een combinatie van folk, Americana en popmuziek. Miles mocht onlangs op 3 juni zijn 23ste verjaardag vieren. En zoals we dat elke week gewend zijn van te doen, vrienden, gaan we de popcorn oldie.

0: muziekliefhebbers terug verwennen met de volgende 45 toerenopname op het Decca platenlabel van de Schotse zanger Lorne Gibson met zijn one day hit What Kind of Love Is This? En dat is een cover van Jody en de Starlighters, eveneens uit 1962. Het nummer werd geschreven door Frank Gerald en nu de niet onbekende Johnny Nash. Eric Brown, want zo was de echte naam van Lorne Gibson, werd geboren 86 jaar geleden in Edinburgh. Hij was gehuwd met Maggie Gibbs en hij overleed 23 jaar geleden op 12 mei 2003 en werd 63.
1: U luistert naar Harry Tiger. Popcorn Oldies.

van 64 jaar geleden, eveneens uit 1962, hoorden we hier zo even een 45 toeren realisatie op het MGM platenlabel van de Amerikaanse zanger, componist, auteur, platen- en televisieproducer Christopher Cerf, met de song In the Middle of the Night. En Christopher staat eveneens heel bekend voor zijn bijdrage aan Sesamstraat. En als alles goed gaat, mag Chris op 19 augustus aanstaande zijn 85ste verjaardag vieren.

En we hoorden hier zo net een knutselwerkje van de in Nederland Nijmegen geboren DJ Ben Liebrand, die zijn debuut maakte in 1983 bij Radio Veronica met het programma In The Mix, waarin toen non-stop muziek, non-stop dansmuziek werd gemixt op de radio. En Ben heeft eveneens talrijke platen gemaakt en geremixed, zoals ook onder andere deze van Timmy Thomas samen met Cuba Gooding. En Cuba Gooding is de leadzanger of de leadvocalist van de formatie The Man Ingredient. En ze brachten ons het nummer Why Can We Live Together in Happiness. En dat vraag ik mij ook af, waarom we niet samen kunnen leven en gelukkig zijn. Net ervoor zat een zomers getint nummer dat een samenwerking was door tussen Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber. Met uit 2013 de song Despacito, wat zoveel betekent als langzaam. Het nummer was dat jaar een mega hit voor het trio. En dan nu heel speciaal voor Leentje en Danny uit Aals draaien we Frank Sinatra uit Frankrijk. Zanger Charles Aznavour met uit 1963 de song Formi Formidable. En dat is een nummer getrokken uit de gelijknamige langspeelplaat.

0: En zo net kon u genieten van de Nederlandse zanger uit Emmen, Boeke Scholte. En hij bracht onze song Hear My Song in the Old Fashioned Way uit 2005. Boeke zingt in zijn repertoire meestal Engelstalige nummers, waarvan het merendeel door hemzelf werden geschreven in een iwat rock-and-roll-achtige stijl. Maar deze doet me toch wel heel erg denken aan Elvis Presley the King. Boeke mag dit jaar op 25 september zijn 45ste verjaardag vieren.
1: Radio Groot Haltert, je kan hem geen dag meer missen.
2: Groot Haltert, familie radio.
1: Uw platenruiter is Harry Tijger.

Een nummer 1 hitnotering in vele wereldlanden in 1993. Deze What Is Love van de in Trinidad geboren zanger Nestor Alexander Hathaway. Wat is liefde? Een goede vraag eigenlijk. In deze tijd van weinig aandacht voor de naaste medemens. En net voor Hathaway zat de Zwitserse rapper, zanger, liedjeschrijver René Bouwman, alias DJ Bobo, met de zomers getinte nummer There's a Party. En dat zal er zeker deze zomer wel overal zijn. En dat was een realisatie uit 1995. In het begin van de jaren 90 had Bobo succes met verschillende Eurodance-successen waarop hij zelf te horen was als rapper. En die luisteraars met dat ietsje meer cijfers op die levensteller, die gaan we, zoals we dat elke week gewend zijn om te doen, terug even verwennen. Want het is weer om tijd voor ons vertrouwde vaste wekelijkse item, de tijd van toen. En vandaag, luisteraars, neem ik jullie mee terug met onze muziektijdmachine naar het jaar 1960... samen met de Nederlandse zanger, entertainer, showmaster Rudy Karel. En hij brengt ons hier zo dadelijk het liedje Wat een Geluk. Dat is een nummer dat we eigenlijk niet zo vaak meer horen op de radio. Maar dat maken wij dan bij deze wel goed. Op 7 juli dit jaar is het dat Rudy Karel op 71-jarige leeftijd in Bremen overleed aan de gevolgen van longkanker.

0: Nashtrignar, Hari Tiger.
1: En jawel, deze 27e aflevering van dit programma. U weet wel, de favoriete muziekcollectie in 2026 is alweer een feit. En we gaan dan ook hier ver plaats maken voor de volgende collega's en de plaat gaan poetsen. Want het uurwerk zegt me dat het voor mij ver tijd is om afscheid van jullie te nemen. Beste vrienden luisteraars, bedankt voor het luisteren. Heel tof en fijn dat u er allemaal terug bij waren. En maak er alvast nog een gezellige week van. En veel plezier met wat je nog gaat doen deze week. En ook voor straks nog heel veel luistergenot met de komende radiocollega's en hun programma's hier bij uw lievelingsradio. En u weet het, hè, hier zit je goed. Mooie muziek. Bij leven en welzijn ben ik er heel graag terug bij. Volgende week, zelfde tijdstip. En dit voor een nieuwe editie van dit programma. Hou het gezond voor uzelf en uw medemens. En blijf zeker luisteren naar deze fantastische, formidabele radio. Want er komt nog heel wat op jullie horen. Bij leven en welzijn, tot volgende week. En koester vooral de mooie en goede momenten.

Goedemorgen luisteraar en welkom weer bij Good Morning Sunday met Simone op deze vroege zondagochtend. Welkom en leuk dat jij er ook weer bij bent. Nou, wat gaan we doen het komende uur? We gaan lekker muziek draaien en mijn motto luidt dus voor ieder wat wils. Dus we hebben diverse genres, muziek uit alle tijden. Dus voor ieder wat wils en ik ben dus gezellig het komende uur bij je. En Henk en ik zitten lekker aan de latte macchiato en de slagroomsoesjes. En we gaan zo lekker beginnen voordat ik ga beginnen. All listeners all over the world, so nice you're listening to my show on this Sunday morning. I hope you like the music and I have a nice playlist, so let's start the show. We gaan altijd rustig beginnen op deze zondagochtend. Dat wordt een track van een Britse band en die midden jaren 80 is opgericht en scoorde wereldwijd vele hits zoals Holding Back the Years, The Right Thing, en ze zijn nog steeds actief. En het genre wat ze spelen is onder andere pop en soul. Hier is een nummer van Simply Red, If You Don't Know Me By Now uit 1989.

Dit is het geluid uit jouw regio. Good Morning Sunday met Simone. Exclusief te horen bij dit radiostation. Dit is Good Morning Sunday met Simone. Exclusief.

En je luisterde naar Sade van de zangeres van de gelijknamige band Sade. En zij is ook nog steeds actief. En de track kwam uit 1988 en de track heette Nothing Can Come Between Us. Als je net luistert en je weet niet waar je naar luistert, je luistert naar de show van Good Morning Sunday met Simone iedere zondag op jouw favoriete radiostation. We gaan verder met een Amerikaanse R&B singer, songwriter en platenproducer. En hij is ook nog radiopresentator en ook nog steeds actief. Je gaat luisteren naar Keith Sweat, Nobody uit 1996.

Ja, dat was Leon Haywood, Don't Push It, Don't Force It. En dat, ja, we hoorden de klanken al van Engelbert Humperdinck. En dat wordt de Golden Oldie. En hij is nog steeds actief. En deze man is, ja, het genre is easy listening. En heeft een ster op de Hollywood of Fame.

Ja, we gingen even terug in de tijd met Engelbert Humperdinck. En ik vind dat het tempo nu wel opgevoerd moet worden. We gaan naar Disco Block. En dat is een track van Sharon Redd uit 1983, In the Name of Love. En daarna gaan we door met Snap, Rhythm is a Dancer uit 1992. Yes.

0: Je luistert naar Red, het discoblok. En daar begonnen we mee met Sharon Red. En hierna hoorde je Snap met Rhythm is a Dancer. Een Duitse rap Eurodance groep. En zeer succesvol waren in de eerste helft van de jaren 90. En jawel, ze zijn nog steeds actief. En met het nummer stonden zij 4 weken op nummer 1 positie. En het was een platina plaat geworden. En de hit van de 1992. Als je net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday en met Simone. En Henk staat achter de knoppen en ik zit achter de micro onder het genot van een kopje koffie. We gaan verder naar iets heel anders weer. We gaan luisteren naar de warme stem van Barry White. En de track heet Can't Get Enough of Your Love.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Ja, dat was Barry White. En zoals jullie van mij gewend zijn, draai ik verschillende tracks, dus verschillende genres. Dus ik hoop dat er wat voor je bij zit. En als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Nou, we gaan iets heel anders doen weer. Dat wordt een track van Ike en Tina Turner. En dat was een echtpaar en Ike was een vreselijk heerschap. En Tina is dus bij hem weggegaan en is solo gegaan. En heeft vele, vele hits gemaakt. En een paar jaar geleden is zij helaas overleden. De muziek hebben we gelukkig nog. Dus je gaat luisteren naar Ike en Tina Turner met Baby Get It On.

0: een lekkere track van Ike en Tina Turner, Baby Get It On. Nou, we zijn inmiddels toegekomen aan de Tune of the Week. Dat is ook een vast item in dit programma. We hebben de Tune of the Week, we hebben de Golden Oldie en de One Hit Wonder. En nu komt dus de Tune of the Week en het wordt een track van Argy en Goom Gum. Heel aparte naam. En het nummer heet Pentagon.
1: Welcome all listeners all over the world. This is Good Morning Sunday with Simone.

Je hoorde de Tune of the Week. We gaan iets heel anders doen. En het wordt een track van Shirley Bassey, Never, Never, Never. Een Welse zangeres die onder meer de titelsong van 3 James Bond films opnam. Goldfinger, Diamonds Are Forever en Moonraker. Shirley Bassey.

0: Music up. Good morning, Sunday with Simone. A good start of your Sunday.
1: Ja, turn the music up. Ja, we gaan verder. Naast jullie Bessie gaan we toch het tempo weer wat opvoeren. En ja, we zijn naar aan de One Hit Wonder zijn we toegekomen. Ook een vast item in deze show. Nou, als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Iedere zondag te beluisteren wereldwijd op jouw favoriete radiostation. Je gaat luisteren naar de One Hit Wonder uit 1989. Anna Miles met het nummer Black Velvet.

Ja mensen, het uur is wederom voorbij. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van dit uurtje op jouw zondagochtend. En ik wens je nog een hele fijne zondag. Maak er iets moois van. En ja, ik hoop natuurlijk dat je er volgende week ook weer bij bent. Listeners all over the world, so nice you were listening to my show on this Sunday morning. I wish you a very nice Sunday. And I hope you will next Sunday listen again to Good Morning Sunday with Simone. We gaan eruit met een track uit 1982 van een Italiaanse singer-songwriter. En zijn genre is pop. Ik heb het over Deodato. Ik zou zeggen mensen, tot ziens. Ciao. Adios. Happy hour uit 1982.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: En vele andere grootheden heeft ze uitgenodigd in haar uniek country programma. Hier is voor ons op Radio Lady Anya.

0: Howdy, partner. Wat mag het zijn vandaag?
1: Voor mij, een on the road again.
0: Een
1: on the road again.
2: Van Anja.
0: Ah ja, oké, komt eraan.

zo, beste luisteraars. Een uur zit er alweer op. Bedankt voor het meeluisteren. En heel graag weer tot de volgende keer. Doei!

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Per dag, 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.
4: Patrick heeft de zomerkrie.

inderdaad. Hè. Heb je al een klein beetje die zomerkribbels te pakken? Ja, het is zondag natuurlijk, hè. Het is weekend. Lekker niets te doen wel. Zet je radio maar lekker hard, zou ik zeggen. En laat je buren maar meegenieten van de lunchbreak. Ja. Zo, we gaan er weer aan beginnen. Een nieuwe lunchbreak tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En we begonnen met Dua Lipa natuurlijk. En dit allemaal met haar Be The One. Wel, ja, ik heb jou gekozen. En jij hebt onze radio gekozen om te luisteren. Tot 1 uur ben ik bij jou op de radio. Hier zijn de Dolly Dots en Radio. Smakelijk eten als je aan tafel zou gaan. Hè? Inderdaad wel, maak er een brunch van, zou ik zeggen. Je hebt tijd genoeg vandaag. Ja, de zomer zit in de radio, dus ook een beetje in ons hoofd natuurlijk. Hè? Hier zijn de Dolly Dots.

Ja, we gaan deze zondag niet anders dan zonnige muziek draaien natuurlijk. En wat had je anders gedacht hier in de Lunchbreak Club? Als het ware de Dolly Dodgers uit Nederland en dit allemaal met hun radio. Waar is de tijd gebleven? Inderdaad wel. Hier is er eentje uit de jaren 80. Hier is, even kijken, Tiffany. Ja, yeah, and I think we are alone now.

Ja, inderdaad, we steken er een klein beetje vaart achter deze zondagmiddag natuurlijk, hè, met Tiffany en I Think We Are Alone Now. Nee, ik denk het niet, hè. Ik denk dat er nog wel veel meer aan het luisteren zijn. Hoop ik dan toch? Natuurlijk wel, hè. Ja, inderdaad wel. Tot 1 uur ben ik bij jou hier op de radio natuurlijk. En ik ga de stoel lekker warm houden voor de collega's die eraan komen. Zomer op je radio, dat was natuurlijk Tiffany en I Think We Are Alone Now. Wel, ik heb er een nieuwtje uitgekozen. Wel, hier is Milk Inc. En Music is Like Medicine. It's

inderdaad, een mens kan zeggen. Maar alleen goed voelen natuurlijk met lekkere muziek op de radio. En wij maken dat speciaal voor jou hier tussen 12 en 1 natuurlijk. En dat allemaal in de lunchbreak. Dat was Dr. Feelgood en Milk en Alcohol. En de stoel begint hier al te kraken en de wind weg te zakken. Straks zat de microfoon aan mijn voorhoofd, zoiets inderdaad. Hier zijn de Motels.

0: hebt hotels en je hebt motels natuurlijk. En die motels wel, die hadden een hele grote hit met deze song natuurlijk. En 1978 alweer, 78, ja, op zijn Belgisch. En dit waren de motels dus. En Suddenly, Last Summer. Ik had zo eens een film gezien van I Know What You Did Last Summer. Ik heb heel de nacht niet meer te slapen. Man, was dat een, ja, een thriller van een film. Hier is Robbie Williams en Free.
1: Come on, hold my hand.
0: Feel free, ja.

Inderdaad, er komt met een hele nieuwe single uit, hè? Robbie Williams. Kijken of dit terug weer helemaal zal aanslaan. Binnenkort gooi je hem hier natuurlijk ook weer in de Lunchbreak Club op zondag. Of in de week misschien wel ook, hè? Ja, natuurlijk wel. Want we zijn er van zondag tot en met vrijdag. En dat was natuurlijk Robbie Williams en Feel. Voel je goed? Het is zondag. En we draaien lekkere plaatjes, zomerse plaatjes als het ware. Hier is Charles en Eddie en Would I Lie to You? Nee, ik zou niet durven. Zo niet, zeker niet.

0: dag inderdaad. Het is altijd wel gevaarlijk natuurlijk als je lang blijft aperitieven.
1: Ja.
0: En dan moet je nog aan tafel aanschuiven en dan moet je nog eten natuurlijk ook. Hè? Ja. Met Michael Jackson gaat dat allemaal wel een heel klein beetje vlotter natuurlijk. En hij heeft nooit van opgehouden, man. Inderdaad, die Don't Stop Till I Get Enough. Ik denk als je deze man aan tafel hebt, wel dat je heel je kras leeggevreden is. Zondagmiddag, wat ga je nog allemaal presteren deze namiddag? Heb je nog iets speciaal in petto? Wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Misschien draaien we nog wel een plaatje voor jou straks, hè? Hier live. Vanaf de branding van de Noordzee, als het ware. En hier is de jeugd van tegenwoordig en Get Spanish.
2: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del político.

Ja, als het mij aan het meelicht, mag het deze middag wel lekker Spaans eten zijn natuurlijk, hè. Ja. Laten we zeggen, geen spaghetti, maar iets lekkers met rijst. Ja, inderdaad. Paella, inderdaad, met rijst en lekkere vis. Ik heb het allemaal over muziek van de jeugd van tegenwoordig en Get Spanish. Ken je deze nog? Uit de jaren 80 natuurlijk. Hè? Inderdaad, eventjes lekker met de kont schudden. Hier is Morricante en Yeke, Yeke, Yeke.

Van een hele mooie dame natuurlijk. Hè. Ze noemt zichzelf Wigfield. Ja. En dan met haar When I Think of You. Ja, ze zal maar eens eventjes aan je denken natuurlijk. Hè. Ja. Als ze maar denken is, zeg ik dan altijd op zondag. Ja. Lunchbreakclub, wel, die is er van zondag tot en met vrijdag natuurlijk. En morgen zijn we er weer met alles erop en eraan. Met de nieuwe hittip en de artiesten van de week. En het heetste nieuws van toen. En wat hebben we nog allemaal? Wel, je moet maar eens eventjes komen luisteren. Als je tijd hebt natuurlijk. Hè. Ja, want de zomer die staat voor de deur natuurlijk. En dat hoor je, dat voel je, dat proef je met je radio. Hier is Fleming. En dit allemaal automatisch. Het gebeurt.

inderdaad, als je ziet, dan zou je denken, wel, het zijn robotjes, hè, inderdaad. Fleming en dit allemaal met automatisch. Iedere dag hetzelfde schroefje aandraaien en iedere dag hetzelfde weesje indraaien op dezelfde plaats. Het moet wel, een klein beetje een leuk blijven natuurlijk ook, hè, als je mij vraagt. Hier is The Weeknd, Blinding Lights.

0: Phoenix, hit-up van de lunchbreak. Ja, en dat allemaal met The Weeknd en Blinding Lights. Hier is Sheryl Crow.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

dames aan de top natuurlijk. Ja, voor het moment ook. En de hit van ouders. Veel dames die aan de top staan. Hè. Het wordt weer zomer natuurlijk. Ja, dat zal er wel een klein beetje aan liggen. Ik heb hier een nieuwe plaat voor me liggen. The Art of Loving, als je dat kent. Nou, dat is een plaat van niemand meer en niemand minder dan Olivia Dean. En momenteel staat ze met een singeltje uit die plaat in de top 40. En dat zal ik hier deze middag nog draaien. Voor het eindje van 1 uur natuurlijk. Hier is Olivia Dean dus. En So Easy to Fall in Love. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak. Hier op jouw fantastisch radiostation. Stay tuned. Er komen nog een heleboel goede programma's aan. Zo ik zeg, geniet van je zondag. En tot morgen. Bye bye.

0: Lancering! Nu!
1: De Belgische top 20.
2: Even de week. De hits van bij ons met
3: Peter Babbelaar. Alleen mega monsterhits.
4: Hey, een hele goede zondag en welkom in onze Belgische top 20. Het programma waar we elke week aftellen van 20 naar 1 met de populairste Belgische hits van dit moment. Of je nu onderweg bent, thuis in de zetel ligt of gezellig aan een brunchje bent, wij zorgen voor de soundtrack van jouw zondag en we zijn aanbeland in week 27. Jawel, 27, het gaat toch een beetje vooruit. We hebben weer een eerlijke mix deze week. Er zijn ook 4 nieuwe binnenkomers, dus volgende nummers ga je niet meer gaan terughoren. Is Laura Tesoro met The Plastic Paradise, heeft amper 2 weken meegedraaid. Ook Niels de Stadsbadder met Vuur en Vlam is na 3 weken uitgebonjourd. Tove Lo en Stromae met De Fleur is er na 1 week. Bedankt voor bewezen diensten. En ook Dana Winner na 1 week met De Stilte van de Stad. We hebben amper 4 stijgers deze week en 9 dalers die plaatsen moeten prijsgeven. Dus het is weer wat een bloedbad geworden voor sommigen. En vooral, we hebben weer een nieuwe nummer 1. En je gaat het niet raden. Blijf dus zeker luisteren, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens over kunnen staan dan je denkt. Mocht je het nog niet weten, ik ben Peter. En het komende uur neem ik je mee door het beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. Zet die volumeknop maar omhoog, want dit is de Belgische top 20. En we gaan er meteen aan beginnen. Met op 20 een daler, 14 plaatsen gaat die naar beneden. En dat doen de derde week. Ik heb het over Lost Frequencies.

Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek.

0: twee plaatsen moet ze inleveren deze week. Isabella A. komt op nummer 19 en dat in de vierde week. En ze zegt maar, spreek maar niet aan mij, maar ze gaat er nog spijt van krijgen. En op 18 hebben we een re-entry in onze Belgische top. Jelle vandaan komt terug met Kleuren in de Regen. En dat voor de derde week.
1: De Belgische top 20.

0: slapen.
1: Ja, hij moet deze week één plaats inleveren. Sam Goris, hij komt op nummer 17 in de 8e week. En Rakum. En ook de volgende moet twee plaatsen inleveren. Komt zo op 16. Ik heb het over de dames van K3. Dat in de 3e week met Oh, die zomer van Oh ja, Lelea.

D komen op Free Entry de Romeo's, draaien in totaal al 8 weken mee. En ik zag jammer even, maar toch bleef het duren. Is benieuwd of ze lang gaan en meedraaien. En ook de volgende gaat er eentje op achteruit deze week. Komen ze op 14 in de vierde week. Ik heb het over Gert Verhulst en James Cook.

En gaat er deze week 4 plaatsen op achteruit. Deze Bacera en All Because of You. Trouwens, de winnaar van The Voice en dat in de tweede week. Het is niet fijn. Nee. We gaan er meer promotie rondvoeren dat die oog in de hitparaat blijft. Geloof me vrij. En de volgende gaat de 7 plaatsen de goede richting uit. Dat in de 6e week. Ik heb het over Barkel. En hij is weer zot verliefd.

0: is de Belgische top 20.
1: Het ultieme hitoverzicht.
2: De grootste hits van nu.
1: Met Peter Babbelaar.
3: Nummer 11.
2: Nieuw. De Belgische top 20.

0: Lee Ben Opelf, You Did met I Didn't Love To Be In Love. Is benieuwd of die grote liefde daar vier plaatsen gaat opleveren. En op 10 hebben we onze oogste nieuwkomer. Het is Angèle. Ze is back met de dealer.
1: Nieuw. De Belgische top 20.

0: Lek over meemaken.
1: Het is niet waar, hè. Het is niet mogelijk.
2: Een exotische vrucht van over het water.
3: Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
4: Nummer 9.

Die gaat maar 6 plaatsen de goede richting uit. En dat in de 11e week. Bart Peters natuurlijk. En ook onze volgende heeft 2 plaatsen de goede richting uitgekozen. Komt zo op nummer 8. En dat in de 5e week. Ik heb het over Camille. En nu dat je weg bent.

Ja, het moet er maar wat geweest zijn in Amsterdam. Het blijft maar duren. Maar ze gaan ook twee plaatsen in de slechte richting. Het komen ze op 7. En dat in de 17 weken. Het bazaar met die nacht in Amsterdam. En de volgende gaat de twee plaatsen de goede richting uit in de 9e week. Ik heb het over DJ Licious en Milo en Forever Young. Wie zou dat niet willen zijn?

Ja, het is gisteren, vandaag of morgen, wie zal het zeggen? Maar twee plaatsen gaat hij de goede richting uitbarren. En dat in de vierde week, Yesterday, Today of Tomorrow. En de volgende blijft staan op vier. En dat in de zevende week. Ik heb het over Milking. And it's the medicine.

0: Dit zijn de hits van de Belgische top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer 3.

ze gaat er eentje op achteruit. Komen zo op 3 in de 19e week. De eeuwige tweede, Maxime en Babette met Oe Dan Ook. We hebben 2 weken op de eerste plaats gestaan. En de volgende gaat ook eentje omlaag. En dat in de 7e week. Ik heb het over Aron Blommaert en Zoe Livey. En een tranen van

0: Ja, zie je het al gebeuren. Ik had het al aangekondigd. We hebben een nieuwe nummer 1.
1: Ah, ja.
0: En dit was de ex-nummer 1 natuurlijk. Maar van mij heb je nog één zaak te goed.
2: De Belgische top 20.
3: De op in een notendop. Dit is een
0: overzicht. Inderdaad, het compleet overzicht van de week 27. Op 20 gedaald, de Lost Frequencies met Live It All. En ook gedaald op 19, Isabel A. Spreek maar niet om mij. Op 18 de re-entry binnengekomen, Jelle van Daal met De Kleuren in de Regen. En op 17 gedaald, Sam Goris met Rak. Op 16 ook gedaald, K3 met De Zomer van Oja Lele. En op 15 ook een re-entry binnengekomen, opnieuw de Romeo's met Ik Zag Jou Maar Even. Op 14 gedaald, Gert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. En ook gedaald op 13, Bassera met All Because of You. Op 12 gestegen, Bart Kuil met De Zot Verliefd. En die binnengekomen op 11, Judith met I'd Love to Be in Love. Ook binnengekomen onze hoogste nieuwkomer op 10, Angel met Dile. Op 9 een stijger, Bart Peters met De Bevalligste. En ook gestegen op 8, Camille, Nu Dat Je Weg Bent. Dan weer gedaald op 7, Bazaar met Die Nacht in Amsterdam. En ook gestegen op 6, DJ Licious en Milo met Forever Young. Op 5 ook gestegen, Barra, Yesterday, Today and Tomorrow. En op 4 blijven hangen, Milking met Die Medicine. Op 3 dan gedaald, Maxime en Babette, Hoe Dan Ook zijn ze gedaald. En op 2 ook gedaald, onze ex-nummer 1, Aaron Blommaert en Zoe Leve met Die Tranen van Goud. Dat wil zeggen, onze nieuwkomer op nummer 1 is een meteor. En dat in de vierde week verovert hij de hoogste positie met zijn nooduitgang. Voilà. Dit was hem voor week 27. Wil je weten wat je favoriete artiest volgende week doet? Gewoon nog stem op je favoriete radio. En of je luistert bij de volgende collega's.
2: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
4: Dames en heren, bij leven en welzijn.
2: De
4: tot over 8 dagen. Doei, doei, doei. Tot ziens.
2: Belgische top 20. Nummer 1.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
3: Hitland 2.0.
2: Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland.

Ja, het is weekend en je hoorde Aliso samen met One Republic. Welkom bij de eerste aflevering in juli. Met straks muziek van Alex Stax, Armin van Buuren, Jelly Roll. Er is een nieuwe Madonna, Marshmallow. En er is belangrijkste nieuws van de afgelopen week.

0: The Boys of Summer dit weekend. Zometeen muziek van Everbrass. En er is ook nog muziek van Elk. Maar eerst even uit Nederland, Armin van Buuren.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: veel.
1: Oké dan.
0: En zometeen Barbara B, Becky G, maar... Er was een stikstofdebat deze week. Boeren waren er aanwezig. Alleen ik geloof niet dat ze helemaal tevreden naar huis gingen. Nou ja, niks aan te doen.

Zometeen nog meer nieuwe muziek. Als alles mee zit, wordt Viaplay overgenomen door Videoland. Nou, het zou inderdaad een stuk schelen, want er zijn al genoeg van die streamingdiensten. En die worden alleen maar duurder.

0: Zometeen muziek van D-Double, Ben R en er is Cel Harlingen dit weekend. En hou je niet van het WK, dan is er ook de Tour de France. Nou, veel plezier. En nu muziek van Charlie X.
1: Nederland. Dendert uit je speakers.

0: Zometeen muziek van Esco, Ellington, Damme en Editors. En in 2029 wordt het stembiljet eindelijk kleiner. Nou ja, eerst zien altijd en dan geloven. Het had voor mij betreft al langer gemoeten, want ik vind het stembiljet al veel te groot. Hoe kun je dan daar nou een keuze in maken tussen die hele grote stapel?
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Triple Hulk, Mohammed K.

0: Hey, als Escobar belt, ik neem die shit bloedserieus.
1: Rotjoch door je speakers, ey! Ze zeggen die Nederlandse hip-hop shit is dood. Maar die shit wat wij doen, gaat nooit dood. Ben je fucking dom of zo? Fucking cultuurloze, korte spanningsboog ass motherfucker. Met je TikTok hoofd.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
1: Hitland 2.0.
2: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
1: Hitland 2.0.
2: Mohammed K.

0: again.
1: Shepherd. En welkom in uur 2, het laatste uur alweer. Met zometeen muziek van Dubboy Gracie Adams. En nu DJ Goya samen met Jason Derulo.
2: Check je radio op volle kracht. Hitland, 3.0, Mohammed K.

0: Berendsen. En over anderhalf jaar dan is er een eind aan fysieke PlayStation-spellen. Ik vind het jammer, want ik vind fysieke PlayStation-spellen in mijn handen. Dat heeft er wat. En als internet het niet doet, dan kun je gewoon dat spelletje spelen. Maar straks alleen maar online spellen. Nou, ik vind het maar niks. En er is muziek van De Boza.
1: Dendert uit je speakers.

0: opposites. Zometeen Floor Jansen is ook schitterend. Die had er een redelijk hitje in de jaren 90. En de Tweede Kamer is met reces een aandeel van de Tweede Kamer in vakantie. De anderen werken nog een aantal weekjes door. Hoegel heeft ook een nieuw singeltje.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Love Takes Over. Muziek straks van Florianse Benson Boone. En nu uit België. Last Frequency.
1: Nederland. Dendertuitje speakers.

Floor Jansen. Zometeen Kanye West. Kasabian. En deze week hadden we ook Kitty Kotti. En komende week is er een NAVO-top. En deze keer is het de beurt aan Ankara. En nu is er nieuwe muziek van Jelly Roll.

0: Nederland doet niet meer mee in het WK. Koeman vertrok en Duitsland doet ook niet meer mee. En Nagelsmann, de bondscoach van Duitsland, is ook vertrokken. Nu nog muziek van Madonna, Marshmallow en Katy Perry.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, triple hoop, Mohammed K.

0: Horn.
1: Nou, in elk geval zit erop aanstaand weekend een nieuwe aflevering. Het is ook nog de week van de laatste 4 afleveringen van het GTS deze seizoen. Die cliffhanger heb ik al gezien, maar ik verklap niks. Tot dan. Hitler. 2.0.

Uit het album Toute la première fois, Chalmas mocht de show openen. Johnny, Johnny, en Johnny ben ik zeker niet. Het volgende, ik denk het wel, ja. Crazy, dit is Mutt, welkom bij de Hitlanders.

0: Ze waren met z'n vieren, synchrone danspasjes hadden ze ook. En ja, ze waren ook een beetje crazy en ze droegen olifantenpijpen. Ja, ja, ja, ze hoorden dat bij Muis Toffenband. Ik heb ze ooit live aan het werk gezien. Heerlijke, heerlijke band.
1: Peter de Vliegen en het citaat van de dag. Zodat je gelukkig leven mag.
0: Het citaat van de dag komt van Mahatma Gandhi. Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken zie je duidelijker.

Rock the boat, zolang er maar geen ijsrock tegen een boot vaart. Hè. Zoals met de Titanic, het onzinkbare schip ging dan toch de dieperik in. Ja, een teken van hoogmoed. En hoogmoed, ja, dat is niet zo slim. Het IQ gaat sowieso naar beneden hier met drukwerk.

Een mutsje zoals Jacques Cousteau had die aan, hè? Zo'n rode oprolde muts. Drukwerk. Wat dom. Domme mensen bestaan niet. Wel, mensen die domme dingen doen, dat kan wel natuurlijk. Gelukkig hebben we nog lekkere dromen om alles goed te maken. En zoete droompjes ook. Vergeet je tanden te poetsen, niet te poetsen na zo'n zoete droom. De doorbraakhits van de Eurythmics uit 1983. Uit het tweede studioalbum komt deze. Schot in de roos.

Sweet dreams are made of this. Wat zou een leeuw eigenlijk dromen? Nu ik zal niet er dichtbij komen. Ook als hij schijnbaar slaapt. De originele komt in 1938, maar dit is de populairste versie van dit nummer. Van Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
2: Ja, de gouden groenplaat van de week.
3: De gouden groenplaat van de week. Deze van de Boxtops, Cry Like a Baby. Want de plaat stond niet voor niets op nummer 2 in 1968.

Cry Like a Baby van de Boxtops. Ja, het nummer draagt duidelijk de stempel, niet de poststempel van die box, maar van de Boxtops. Want je hoort ook een beetje een andere hit erin terug. Bijvoorbeeld Baby Just Wrote Me a Letter. Klinkt ook een beetje zo, hoe kon ik zo dom zijn? Ja, dan moet je niet winnen als een baby. Hè. Spijt komt na de zonde, zeggen ze dan. Meteor, kon ik zo dom zijn?

Wat ben ik blij om jou te zien. Ja, Meteor heeft me een beetje bij mijn pietje, want de nummers van de songs kloppen niet met wat er op de cd vermeld staat. Kon ik zo dom zijn om Meteor blindlings te geloven, zeg. Maar wel ook een mooi nummer. Blij om jou te zien dus. En nu een beetje terug in de tijd. Waarom niet? Dit is de hitladder, hè. The Birds.

De akoestische versie van de Tambourine Man van The Byrds hier bij de hitladder muziek uit alle tijden. Mr. Tambourine Man, waar is de tijd? Toen kwam de radio, hè? En toen kwam ook de tv. Dat je ook Video Killed the Radio Star. Er nog hintjes. We gaan naar Oostende. Dat is niet om hardalen te pellen, maar om je ziel te verkopen aan MTV. I sold my soul on MTV.

0: Ardo Hintjes niet verlegen om speciale teksten te maken die een beetje tegen sommigen hun borst kunnen stoten. Vrijheid van pers en poëtische vrijheid, zeg maar. I sold my soul on MTV. Jezus, moet dit die jingle komen, zeg. Come on.
1: Country muziek uit alle tijden in de Hitladder met Peter de Vlieger.
0: Ja, als er iemand de garagebox te huur weet, dan kun je altijd wenden tot John Denver, Looking for Space.

John Denver, Looking for Space. En ik keek schaamteloos in de decolleté van Sarah Evans. En ik had even toevallig gekeken op internet of ze wel een decolleté had. En ik kreeg gewoon op internet een mooi plaatje te zien van de mooie decolleté met een soort traliewerk ervoor van Sarah Evans. Even gaan kijken, heren. Mooie dame, 1 jaartje jonger dan mij.

met je Rainbow, heerlijke popcornplaat, helemaal op proef. Try me. Geen Tiest vandaag en ook geen Virginia. Ze zijn op reis, het kan gebeuren. En ze hebben gelijk, hè.

Erik en Sanne, mijn liefde voor jou. Heerlijk, heerlijk, heerlijk toch weer dit hier. Wat een heerlijke muziek van Sanne en Erik.

Gloria Gaynor met de Rambobas in de pocket. En natuurlijk ook een AM-radiootje. Een notenradio. Om alles te ontvangen. Je weet maar nooit. Ben jij voorbereid? Je weet maar nooit, hè. Nee, dat er een invasie komt uit, je weet wel. Abba. Ja, die hebben een schoentje al klaargezet. Het is nogthans nog lang geen Sinterklaas. Gimme, gimme, gimme. Wat staat er op het verlanglijstje? Wel, A Man After Midnight. Daarna mag je terug opkrassen tot de volgende midnight. Misschien willen ze wel gewoon wel. Een vampier zou ook kunnen. Die zijn altijd

Het meest legendarische muzikale kwartet, denk ik dan zo, hè, Abba. Gimme, gimme, gimme, gimme. Wel, wat wil Natalia? Everything and More, dat is het album waaruit dit fantastische nummer komt. Gone to Stay. Het verblijf hier in de studio voor vandaag zit er bijna op voorbij. Gaat snel een uurtje radio maken. Heerlijk toch? De Vlaamse Natalia uit de Belgische Kempen.

gone to stay. Ja, vandaag is het gone. Graag tot de volgende aflevering, vrienden. Dankjewel voor het luisteren. We gaan de race met Stacey Kent uit Jazz Loves Disney. BBD.

Jansen en Lissy Gal met Meisjes en Rode Haren. En gevolgd door Bobby Prins, Toe Kom in Mijn Armen. En wat dacht je van deze topper? Nog echt op vinyl. Muziek van Jimmy Frey. Ogen kunnen.

0: Radio Broadhout. Familie Radio.
1: Jukebox souvenirs uit Vlaanderen en Nederland.

0: Σορπρέρι. Σορπρέρι. Tom Hansen vandaag in deze jukebox souvenirs uit Vlaanderen en Nederland met Big City. We kijken terug naar begin jaren 80 met Joe Harris en Te Quiero Mi Amor.
1: De jukebox souvenirs uit Vlaanderen.

Anja en de laatste dans in Vlaanderen, Nederland, de Jukebox Souvenirs. En de volgende is een van de meest gedraaide platen tijdens huwelijksfeesten destijds. Bedankt, lieve ouders en vader Abraham.

0: Sorry aan de regels. Vlaanderen, Nederland vandaag hier op de radio met de Jukebox Souvenirs. Tijd voor Rocco, Granata en Sarah.
1: De Jukebox Souvenirs uit Vlaanderen en Nederland.

De verboden dromen van Wil Tira op het einde van dit in Vlaanderen, Nederland, de Jukebox Souvenirs. Wij gaan eruit zometeen met Nico Haak en Is je moeder niet thuis? Tot

natuurlijk allemaal weer een hele goede avond. Dan zijn we weer tot 9 uur met de Classics op de zondagavond. Die heerlijke hits uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Ja, ik draai tegenwoordig ook die 50's er maar bij. Er zit ook goede muziek bij, dus doe maar. 4 decennia's muziek, man.

Wat doen de collega's die voor mij zaten? Ontzettend bedankt. Het was weer heerlijk vanmiddag. En tot 9 uur, zoals ik al zei, ben ik er met de Classics op zondagavond. Ook de vaste onderwerpen, de One Day Fly. De eerste single van, we hebben de thema-songs.

daarmee begonnen wij de uitzending van de Classics op de zondagavond. En van 1984 gaan we terug naar 1972. Mooie plaat voor je klaarstaan van Neil Diamond. Wat dacht je van Song Song Blue?

Elke keer staat op de zondagavond Neil Diamond, hoor je een Song, Song Blue. Dat mooie nummer uit 1972. Ik weet niet of je dat op tv al hebt gezien de afgelopen weken. Jules en Frank Evenblij gaan daar op zoek naar Dolly Parton. Nou ja, niet rechtstreeks op zoek, maar... Waar is Dolly geboren? Waar heeft ze gewoond? Wat heeft ze gedaan? Waar heeft ze gezongen? Wat trekt ze aan? Nou, dat soort dingen. Beetje de geschiedenis van Dolly Parton door de ogen van Frank Evenblij en Ilse de Lange. Ik denk, weet je wat, we leggen hem klaar. Die mooie plaat van Dolly Parton uit 1981. Hier is 925.

Lekker is dat, good old Dolly Parton hoor je. En 1981, 9 to 5, working 9 to 5. Ja, tegenwoordig zijn dat geen werktijden meer. Nee, nemen ze geen genoegen meer mee, ben je gek. Working 9 to 5, ja, dat zal wel. Wij gaan terug naar 1978, dat doen we met de Gebroeders Kip, oftewel de Bee Gees. Hier is Night Fever.

de Bee Gees, Night Fever. En dat allemaal op jouw zondagavond, 17 minuten over de klok van 6 uur. En tot 9 uur zijn we heerlijk bij je. Met die mooie klanken uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Terug naar 1958 kom ik uit bij Buddy Holly. En dat nummer wat iedereen wel kent. Hier is Peggy Sue.

Heerlijk, even terug in de tijd. Even terug naar de muziek van Buddy Holly en Peggy Sue uit 1958. En van 1958 gaan we naar 1977 hier bij de Classics op zondag. Mooie plaat voor je uitgezocht van Glenn Campbell. Hier zijn de Southern Nights.

kijken, is dat die muziek van CCR. Oftewel Creedence Clearwater Revival. Je hoorde The Proud Mary. Natuurlijk ook heel mooi gecoverd door Ike en Tina Turner. Maar ja, wat vind jij het mooiste? De CCR-uitvoering of Ike en Tina, zeg het maar. Die stem van Tina Turner heeft ook wel weer wat, hè? Ja. We gaan naar 1982, een mooie plaat van Journey. En dan wordt die tot Don't Stop Believing, zeker niet blijven doen. Altijd blijven geloven in je droom.

Lekker terug in de tijd. Man, 1958, Kalen Twins. En het altijd mooie When. En wij zijn toegekomen aan de One Day Fly van deze week. Je mag het ook de One Hit Wonder noemen. Hè? Die artiest of band die één hele grote hit heeft gehad. Soms volgt er nog wel een klein hitje, maar dat mocht geen naam meer hebben. In 1974 overkwam dat de formatie Redbone. Een knijter van een

Love van Redbone uit 1974. Het was de One Day Fly van deze week hier bij de Classics op zondagavond. 8 minuten over de klok van 7:30. En ik heb een mooie plaat voor je klaarstaan van de Carpenters.

muziek van Karen en Richard Carpenter. Please, Mr. Postman. En dan gaan we eens even kijken in de verzoeklijst. Heel goedenavond, Carlo. Zou die mooie plaat willen draaien? Van Elvis Presley en Kiss Me Quick. Dat zegt Jozefa. En wil je ook even de groeten doen aan Wim? Nou, bij deze Wim, de hartelijke groeten. Ook namens ons, hè, tuurlijk. En daar ligt voor je klaar door Elvis Presley en die mooie plaat uit 1963. Hier is Kiss Me Quick.

Lekker is dat, Elvis Presley en Kiss Me Quick. Plaat werd aangevraagd door Josefa. Natuurlijk voor iedereen die luistert en of ik daarbij ook even de hartelijke groeten wil doen aan Wim. Nou Wim, al twee keer de groeten, wat vind je daarvan? Wij gaan naar 1985, een mooie plaat die later nog een keer gecoverd is door de Nederlandse zangeres Dodo. Het origineel natuurlijk van Bryan Adams. Hier is Heaven.

lekker is dat toch? Wat een 1985 van Bryan Adams. Je hoorde Heaven. En soms krijg je van die berichtjes binnen en je denkt, ja nou oké, Carlo, dat kun je gewoon niet weigeren. En zeker niet als je eigen zoon het vraagt. Ik zal het eens even bijhalen. Wat gebeurt daar via de WhatsApp? En dan klinkt het ongeveer zo. Papa, ik wil een liedje aanvragen. Een nummer van Stef Bos en Papa. Zoals ik al zei, dat weiger je nooit.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij

0: Heerlijk is dat, de nummer wat hij in 1988 al schreef.
1: Ik lijk steeds meer.
0: In de 1990 opname en in 1991 werd het een hit. En als je afvraagt, hoe kwam hij aan die tekst? Stef Bos die schreef het nadat hij hoorde dat zijn vader ongeneeslijk ziek was. En dan weet je ook een beetje de achterliggende gedachte van dat nummer. De plaat werd aangevraagd door Nijssel. Dat was gewoon speciaal voor mij. Wij gaan naar 1976, komen we uit bij de Bellamy Brothers. Hier is Let Your Love Flow.

lekker is dat, die mooie plaat van Nazareth. Nummer 1976, Love Hurts. Ja, en eigenlijk is er helemaal niets van gelogen, hè, want liefde kan ook vreselijk zeer doen. Ik denk dat dat zo is. Nee, ik weet het wel zeker. Komt er wel als je overal aan zit met je handjes kallen, hè? Dan sluit je dingen af die je eigenlijk open moet laten staan. Je doet schuifjes dicht die open moeten blijven. Het is verschrikkelijk op de leeftijd. Niemand had mij verteld dat als je 62 werd, dat dat zulke dingen zou veroorzaken. Nou ja, toch maar. Nog 62. Einde van de maand is dat alweer anders. Dus even kijken, we gaan een mooie plaat voor je draaien van Dionne Warwick. Plaat uit 1983, hier is Heartbreaker.

heerlijke plaat uit 1983. Je hoorde Dionne Warwick en Heartbreaker. Als je net was inschakeld, hey, hoi, goedenavond. Tot 9 uur zijn dit de classics op de zondagavond. Met al die heerlijke hits uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Nou ja, toen waren ook er maar bij klaar. Wij gaan naar 1979. Kom ik uit bij Amy Stewart. Plaat die het ook goed deed in de Billboards in de USA. Hier is Knock on Wood.

Ja, denk nog niet dat ik op de drum bezig ben. Wel, nee. Hoort er allemaal bij. Het is de maxi-uitvoering van Amy Stewart's Knock on Wood. 12 minuten over de klok van 7 uur. En je luistert nog steeds naar de classics op de zondagavond. Zullen we er eens een klein stukje achteropmuziek achter zetten? Wel, ja, joh, wat maakt het uit? Dat kan toch allemaal? Wij gaan verder met een mooie plaat van Lionel Richie. Zou hij in Engeland gewoond hebben, dan was hij al lang Sir geweest. Hè? Ik weet het wel zeker. Ja, joh. Het nummer wat hij maakte in 1984. Ik heb het over Stuck on You. Typisch zo'n Lionel Richie song, hè. Het nummer maakte hij ook nog een keer op de CD Tuskegee. En dan in country style deed hij dat met... Moet ik eens even voor je opzoeken.

lekkere Sir Lionel Richie, laat ik het gewoon zeggen, joh, wat maakt het uit. Nee hoor, Lionel Richie en Stuck on You. En wij zijn bij de Classic Club zondag toegekomen aan de eerste single van... De eerste single van Amerika, A Horse...

Gelukkig zat de Horse With No Name, een nummer wat eigenlijk de Desert Song zou heten. En helemaal niet op een eerste album zou verschijnen. Maar op een nadrukkelijk verzoek van de producer. Die zei, zet dit nummer nou toch maar op jullie album. Dan kijken we wel wat hij doet. Hij werd ook heel voorzichtig eerst in Europa uitgebracht. En in de Sovjet-Unie, want zo heette dat in die tijd nog. En dan bleek de nummer het al verrassend goed te doen. En daarna brachten ze hem uit in de United States, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland en Japan. Het nummer deed overal hartstikke goed, hè. De nummer 1 positie in Amerika, Canada en Finland. 2 in Australië. In Nederland iets minder, hoor. Bereikte hij niet meer dan de 11e plaats. In onze toenmalige top 40... Het was de eerste single van America en A Horse With No Name. En voor je klaar heb ik, klaar liggen een mooie plaat van Sir Elton John en Kiki Dee. Nummer 1976, hier is Don't Go Breaking My Heart.

Elton John and Kiki D. And Don't Go Breaking My Heart. Allemaal op de zondagavond hier bij de Classics op zondag. En je weet het, rond de klok van 19:30 op zondagavond, dan is het zover.

Jazeker, we zijn weer verwend met een groot glas Cola Zero en een tompoes. Maar dat is toch één grote verwennerij niet dan? Waarvoor natuurlijk weer mijn hartelijke dank. Zeker weten, heel dichtbij. Ja, geef mij wat te eten en ik ben stil. Hè. Je hoort me verder niet meer. Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Hey, goedenavond, Carlo. Dat zegt Rudy Bral. Zou je een mooie plaat willen draaien voor iedereen die luistert? Natuurlijk ook voor Vivianne. En voor jezelf. Want jij draait iedere zondagavond van die mooie klassiekers. Graag zou ik de plaat aan willen vragen van Joe Bean Esposito. En het altijd mooie You're the Best. Nou Rudy, we hebben hem voor je opgezocht.

Joe Bean Esposito and You're the Best. Laat de muziek even speciaal voor mezelf draaien. En natuurlijk voor iedereen die luistert. En dat kregen we aangeboden namens Rudy en Vivianne vanuit het altijd mooie België. Terug naar 1980. Doen we dat met de Spinners. Working My Way Back to You.

van REO Speedwagon. Uit 1985, Can't Fight This Feeling, hoorde je. Ah, 9 minuten over de klok van 7:30 en ik kreeg een berichtje binnen van Mario. En die zegt, goedenavond Carlo. Zou jij voor mij en iedereen die luistert, maar vooral voor jullie, dit nummer kunnen draaien van Tavares? Het nummer Heaven Must Be Missing an Angel. Natuurlijk, Mario. Dat is geen enkel probleem. Dat doen we met alle liefde, hè. Lekkere plaat uit 1976.

Hoe lekker is dat, die mooie plaat van Tavares? And heaven must be missing an angel. We hadden het aangevraagd door Mario. Hij was speciaal voor iedereen die luistert, ook voor zichzelf. Want ze vinden het een geweldig mooie plaat. En dat was ook voor het hele team van de Classics op zondag. Waarvoor onze hartelijke dank. En wij zijn toegekomen aan de thema-songs. Kijk ik van de week even naar het WK voetbal en zie je dat Canada heel veel aandacht krijgt. Nou ja, Trump eist alle aandacht wel op, hoef je geen druk om te maken. Maar Mexico, die krijgen zoveel aandacht helemaal niet, joh. Ik denk, daar gaan wij verandering in brengen. De thema-songs moeten gewoon gaan over Mexico, dat had ik bedacht. Zometeen Carlos Santana, They All Went to Mexico. Jim Reeves en Mexican Joe. En we eindigen met Smokey. En natuurlijk, hoe kan het ook?

van deze week. En ik zei het al tegen je thema, het moest gewoon een beetje over Mexico gaan. Een beetje steun aan Mexico is nooit weg. Dan zal ik vast volgende week van de koffievrouw wat taco's krijgen en zo. Ja man, lekker. Je hoort als eerste Carlos Santana en They All Went to Mexico. En daarna Jim Reeves, een heerlijk oudje Mexican Joe. En we eindigen met Smokey en The Mexican Girl. En we gaan naar 1982 hier bij de Classics op de zondagavond. Laat voor je klaarliggen van Donna Summer en The Love Is In Control. Of zoals ze dat ook wel eens noemen, The Finger On The Trigger. Dat lijkt me niet zo verstandig. Ben je gek zeg.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Muziek. Lekker is dat Donna Summer, hoor je. En Love is in Control. Ik heb het klokslag 8 uur en je luistert naar de Classics op de zondagavond. Nog 1 uur lang, dat betekent tot 9 uur zijn we bij je. Met al die gouden hits uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Over 80 gesproken, 1980. Uit dat jaar komt de volgende plaat van Casey and the Sunshine Band. Hier is Please Don't Go.

Like him on KC and the Sunshine Band. En je snapt niet dat een man dat roept, maar Please Don't Go, zo heet dat nummer. Ja, ja, 1980 stond hij bij mij op papier en daar hou ik het dan maar op. Oh, ik ben heel erg druk. Ik heb even geen tijd. Oeps en de poeps. Even gaan terug naar 1956. Is dat lang terug? Ik dacht het wel. Een heerlijk nummer van Doris Day, wat eigenlijk heet Whatever Will Be, Will Be. Maar in de volksmond veel beter bekend is als Kiss Era.

lekker door. Doris Day hoorde je in Kiss, Sera, Sera, oftewel Whatever Will Be, Will Be. Wij gaan terug naar 1971, kom ik uit bij Sweet.

Ja. Dat je niet denkt dat ik ermee ophoud. Nee, nee, nee, dat systeem krijgt het warm of zo. Heeft het ook zondag? Die denkt, jongens, het is 8:10. Ah, dan gaat hij weer door.

Lekker even terug in de tijd met Bob Seger en All Time Rock and Roll. Nummer wordt ook nog gecoverd door Status Quo. En dan klinkt het ook heerlijk, echt op de Status Quo-stijl. En daar past dit nummer eigenlijk wel bij. We gaan naar 1983, mooie plaat van Joe Cocker en Jennifer Warnes. Hier is Up Where We Belong.

Lekkere stapmand. Ja, nou, ik zat nog in gesprek. Je wil het niet weten. Nee, natuurlijk niet. Dan misschien wil je het ook wel weten. Dat kan, hè. Joe Cocker en Jennifer Warnes hoorde je. En Up Where We Belong. Even op de andere lijn in gesprek met Patrick van de Heuvel. Die had een vraag. Die worstenbroodjes, Carlo, hoe groot moeten die zijn? Ik zei, het gaat niet zozeer om hoe groot, meer hoeveel. Toen heb ik gewoon gezegd, Patrick, veel. Nou, dat begreep hij geloof ik wel. Jawel. Hey, ik heb een mooie plaat van de Eagles voor je klaarstaan. Take it to the limit. Mooie plaat is dat uit 1976. Tot 9 uur zijn we bij je hier met de Classics op zondag. Op jouw meest favoriete radiostation.

0: Four Fields. Everybody wants to rule the world. Maar dan weet ik niet of iedereen dat wil. Ik bedoel, we heten niet allemaal Donald Trump, toch?
1: Nee, joh, ben je gek.
0: We gaan terug naar 1984. Een mooie plaat van Sir Elton John. And I guess that's why they call it the blues.

Plaat uit 1984, I guess. That's why they call it the blues. Tot 9 uur zijn we bij je hier bij jouw meest favoriete radiostation met de classics op zondagavond. Heerlijke oldies, man. Heerlijk genieten. We gaan terug naar 1972 en dat doen we met Dr. Hook. Hier is Sylvia's Mother.

Blijft toch lekker, hè? Dr. Hook. Met die mooie plaat uit 1972. Sylvia's Mother. Zullen we nog iets verder terugduiken in de tijd? Dat kan. Wat dacht je van 1960? Een mooie plaat van Roy Orbison.

Colaatje Zero. Maar het is namelijk zo dat de koffiejuffrouw die is de studio binnengekomen. Er was een plaatje afgelopen. En toen mocht ik niet meer aan mijn mengpaneel komen van. Dat was het eigenlijk. Nee joh, gekkigheid. Wij zijn toegekomen aan de cover en het origineel. En daarvoor heb ik een hele mooie plaat klaarstaan. Het origineel van Little Richard, Tutti Frutti. En de cover van de Swinging Blue Jeans. En hoe verrassend,

kijken naar de cover en het origineel van deze week. Tutti Frutti. Origineel uit 1955 van Little Richard. En de cover die je hoorde was van de Swinging Blue Jeans. En we blijven nog een beetje in die vroege jaren hangen. 1967. Een mooie plaat van Tom Jones. Funny, familiar, forgotten feelings.

De geweldige plaat is dat van Tom Jones. The Funny Familiar for Cotton Feelings. En wat heb ik voor je klaarstaan? Over mooie platen gesproken. Ik denk zo op de zondagavond moet ik een plaat draaien waarbij het eten nog even rustig in kan dalen. Daar moet je dan wel wat voor doen. Een klein beetje springen bijvoorbeeld. En dat kun je doen op die mooie plaat uit 1984 van Van Halen. Hier is Jump.

Lekker man, Van Halen hoorde je en Jump. Op het allerlaatste moment kwam er nog een verzoekplaat binnen en die wil ik er nog wel graag even inpassen. Dus we moesten het even op deze manier doen. Jan die zegt, goedenavond Carlo, de merken weer achter de rug. Heerlijke feestdagen gehad. Wat hebben we genoten, inderdaad. We hebben schitterende dagen gehad in Weidemer. Zou je nog eens een mooie plaat willen draaien die me doet herinneren aan die drie mooie dagen? Nou Jan, hier komt hij dan.

die ons even deed terugdenken aan de merk Het Feest in Weidem. 3 dagen lang was dat, hè. Wat hebben we ons uitgeleefd. We leken wel 18. En er zijn ook foto's van, ja zeker. Maar die houden we gewoon privé, dat is wel gemakkelijk. Voor de klok van 9 uur. En dat betekent dat er een einde is gekomen aan deze live uitzending van de Classics op zondagavond. En er wordt al gevraagd om die foto's. Maar er zijn zelfs foto's gemaakt in de studio hier, Patrick. Hè? Ja.

Maar de straat waar ik woon, die heeft de naam van de man die als eerste een radio-uitzending maakte in Nederland. Omdat je iets unieks moest doen vanuit jouw straat en wat geïnteresseerd was aan jouw straat, zijn ze dus hier in de studio geweest om foto's te maken. En wie dat dan was, dat moet je wel eens op gaan zoeken op Google. En dan zie je dat hij uit dezelfde plaats komt als waar ik nu woonachtig ben. En ik geloof dat die eerste uitzending vanuit Haarlem was. Hey, goed, het zit er weer op. Classics tot zondag voor vanavond. En natuurlijk hoop ik dat je een beetje genoten hebt van de muziek. Volgende week zondag zijn we er natuurlijk weer vanaf 6 uur. En over de dinsdagavond zijn we met Voor de Bakker is nog niet helemaal zeker. Want ik heb gehoord dat Voor de Bakker ook wel een paar weken vakantie wil eigenlijk. Maar de classics gaan gewoon door, maak je geen druk. Daar vlieg ik iedere week gewoon speciaal voor terug.

wat mij betreft natuurlijk bedankt voor het luisteren. Voor straks een welterusten. En morgen allemaal gezond weer op. Werk zijn doel voorzichtig. De temperaturen gaan weer wat omhoog. Blijf drinken, het liefst water. En wat mij betreft, tot volgende week bij de Classics.

Elton John en zijn vaste tekstschrijver Bernie Taupin schreven eind jaren 60 in de woning van Elton's ouders het ene nummer na het andere. Your Song is daar één van. De tekst bedacht Taupin op 17-jarige leeftijd aan het ontbijt. Later componeerde Elton er in 20 minuten de muziek bij. Elton verklaarde later dat ze nooit meer zo'n goed en mooi liefdesliedje zouden kunnen schrijven. En er zijn er natuurlijk nog anderen die mooie love songs schrijven, zoals bijvoorbeeld Barry en Robin Gibb van de Bee Gees. Zij schreven dit nummer, Woman in Love, voor Barbara Streisand. Welkom trouwens bij Helden van de Popmuziek.

0: Blueberry Hill werd geschreven voor de western The Singing Hill uit 1940. In de film werd het gezongen door Gene Autry, een countryzanger die meer dan 300 liedjes opnam. En dit was de versie van Fats Domino.
1: Helden van de popmuziek. Met Rob van Dalen.

Als derde single van Michael Jackson's album History bereikte Earth Song in verschillende landen de nummer 1 positie. In 1992 stichtte Jackson de Heal the World Foundation. De dramatische en erg dure video eindigde met het verzoek donaties te maken aan deze stichting. En we blijven nog even bij Michael Jackson, want het Amerikaanse antwoord op Band Aid kon niet lang uitblijven. In 1985 lanceerde USA for Africa, een initiatief van Harry Belafonte, het nummer We Are the World. De song werd geschreven door Michael Jackson en ook Lionel Richie. En net als zijn Britse voorganger werd het een gigantisch succes. De single werd wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.

De Bee Gees met Words. Het nummer werd geschreven voor de film The Mini Affair. In Engeland werd de titel The Mini Mop gebruikt. Barry is de enige die je hoort in dit nummer. Words werd oorspronkelijk geschreven voor Cliff Richard. Tijdens de opnames van Band on the Run in 1973 waren de Wings nog geen trio, maar kort daarna vertrekken de drummer en de gitarist. Linda, Paul en Danny Lane, de ex-gitarist van de Moody Blues, spelen daarom alle instrumenten zelf.

0: afkomstig van het album Once Upon a Time uit 1985. En de singles Sanctify Yourself, All the Things She Said en ook deze Alive and Kicking waren grote hits in ons land voor de Simple Minds. In de helden van de popmuziek ook Hugo Rasput. Zijn grootste en bekendste hit, Helena, betekende in 1970 ook meteen het einde van Hugo Rasput's muzikale carrière. Hij was naar eigen zeggen niet gecharmeerd door de verliefde bakvissen die tijdens zijn optreden zaten te wachten op dat ene liedje.
1: Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steek

been aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren, mijn laatste wilde

mee die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

Ben je wel de harde maar, ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te zijn.

kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen, terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou, alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

Tot zover de Moondance van Van Morrison. We eindigen vandaag met de Fab Four, de Beatles en de titelsong van de tweede Beatles-film, die op 30 september 1965 voor het eerst te zien was in ons land. Help had als werktitel Eight Arms to Hold You. De film werd, net als A Hard Day's Night, geregisseerd door Richard Lester. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groot Aandert.
3: De hartstikke van de industrie.
2: Terug van weg geweest.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond aan de
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Groot Aldert.

0: Amersfoortse kei begon je al te sukkelen. Nu zullen we je nooit meer zien. Jouw mooie, oude, trouwe paardenkop.
1: Ja, dat had ze.
0: Je paardenhoofdstel hangt nu in een mottenzak bij ons in de kast.

woonwagen, mama. Ja, ik weet het nog zo goed. Toen ik jou daar voor de allereerste keer.